0: Also, ik ben een lampen lampen aan mijn reden. Dus is het een bepaalde taal die uit de snel is, dat kan door mij, dat ik dat te boeren ben, ik heb het dus dat wel pijn, dat zal je wel opdoen, dat kan door mij, maar pak een partner aan mijn reden, dat pak bij de en we zien.
1: Ja, nee, ik heb geen tijd, ik was blij.
2: Ik zei, oh, ik zei, dat is een ding, dat ziet er als virus. En ik ben wel, ik wou een zee, ik wou een paar van jou te laten, ik ben kan ik ons laat, dat is een pandem, zei je. Ik ben hard op het aan mijn lap, ik ga ze dan hier. En we zijn zo'n nieuw jaar, ik moet mijn lap staan, dat was mij. Siapa lo menjauh kembali isi dan itu dan melihat kualitas selanjutnya.
0: Sementara itu, yang harus berhasil menempatkan dua pembuat Mercedes untuk film